Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat

0: Dus. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. En of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de

0: aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts heeft.

0: Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
2: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
1: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier

0: Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Ypenburg. 6 kilometer file, vertraging 5 minuten. 10 minuten extra op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Tussen Brielen en de N15 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt, zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer file. N207 Heerlegom-Berg-Ambacht tussen Afrit ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Bigi Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje.

0: En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
1: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
0: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, hoorden we bij Ziggo Sport.
2: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door!
0: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaar en Schiphol 17 kilometer. De vertraging is 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten. Vertraging 8 kilometer file. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn tussen de N11 en Afrit Aarlanderveen 2 kilometer file. En door een ongeluk op de N207 Hillegom-Bergambacht tussen Afrit ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Hallo, met Kees.
2: Truus hier, hoe gaat het?
1: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
2: Wel eens al een hulphond gedacht?
3: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 11:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 19:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum, 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaden en Hoofddorp Zuid 14 kilometer langzaam rijden. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knopend Gouw en Knopend Terbrechtseplein. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
1: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
3: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
1: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer file, 9 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Hot

0: Radioagenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum, 22 mei 1962, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En op de N11 Leiden-Bodegraven een kwartier vertraging in 2 kilometer file bij de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst. Omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
3: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Altijd

0: radioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegaven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum, 22 mei 1962, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS.
2: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg, een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door een ongeluk doe je er op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel een 30 minuten langer over. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar is het raak tussen Reeuwijk en knooppunt Gouwen. 5 tot 10 minuten, ook dit komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister elke zaterdagnacht van...

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
3: Op

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopse Dijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Kom en geniet van de 49ste Keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse Keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet nu al 5 minuten vertraging. Diezelfde A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen kost je 15 minuten extra. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Oh.

0: Radioagenda. BR6.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg, een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. Dan de A4 verder in de richting van Rotterdam bij Den Haag-Zuid 5 minuten extra. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt. Zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijden zijn. Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staat 75 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A20 richting Gouda ben je echter een kwartier extra kwijt tussen Krooswijk en Moordrecht. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing. Een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg, een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum, 22 mei 1962, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoepolder en knooppunt Hofvliet 25 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Oude-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Dan de N209 Hazerswoude richting Rotterdam tussen industrieterrein Hoeveg-Zuid en Bergsehoek-Noord heb je ook weer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Op zaterdag 9 mei is het weer zover. De Nationale Molendag. Honderden molens in heel Nederland zetten hun deuren open. En natuurlijk ook de molens in onze buurt, zoals de Weipoortse Molen, de Oukoopse Molen en ook Molen de Arkruif in Bodegraven. Kijk op molens.nl welke molens er nog meer geopend zijn en wat de openingstijd is.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 in de richting van Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. Het is aansluiten over 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. En op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten extra nodig tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En de N44 Den Haag-Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Biggie Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account Vet Fit Mama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg. Een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum, 22 mei 62, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op de A20, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je niet wat?
4: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè. Dus...
1: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Altijd.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.
2: Jurgen Rijman is terug in het theater. Met zijn nieuwe show Bigi Yari, Welkom Thuis. Deze voorstelling draait om Mr. Lasmi Balsing, een Nederlandse Surinamer die na 40 jaar weer terugkomt in zijn geboorteland en zich daar ineens een buitenstaander voelt. Verwacht scherpe humor, persoonlijke verhalen en herkenbare dilemma's. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Vrijdag 8 mei om 8 uur. Tickets voor €23, inclusief een drankje.

0: agenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegaven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
6: Alles.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.